0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
4: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
3: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
5: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
4: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
5: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
4: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pridefeest gisteravond.
5: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
4: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. De dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Vlaanderen speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie moest zijn.
1: Amoussie moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6:00 afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Amoussie moussie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in Ein Musi muss sein. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond.

0: Dit was Ein Muzi Muss Sein. Bedankt voor het luisteren en graag...
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen
2: de
1: Indische Boekenplank. Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: De Indische Boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel met heel veel muziek uit de muziekkast van onze technicus Harry van den Boogaard. Met heel veel dank, want u gaat luisteren naar een hele serie hits en misschien bijna hits uit 1965. Ja. Misschien tussendoor het titel van een boek of een ander nieuwtje, maar vooral heel veel muziek. En we beginnen met twee nummers. Il Silenzio van Nino Rosso en The French Song van Lucille Starr.

Ja, mooie stem blijft mooi. Ik heb nu, het is een boekenprogramma, ik heb af en toe een boek. Dit is een kookboek en het gaat alleen over chocolade met hartige en zoete recepten. Het heet ook Chocolade en een subtitel is Streling van de Zinnen. Ja, mooi geïllustreerd, iets groter dan een A5 formaat. Kom op, heerlijk genieten van chocolade in allerlei vormen. Dan gaan we verder met The Times They Are A-Changing van Bob Dylan en The Last Time van The Rolling Stones.

Bent u helemaal wakker, luisteraars? The Last Time Rolling Stones. Heerlijk. Heeft u zin in een nieuw tijdschrift? Denk ik, ga eens iets anders doen. Over Papua, over Nieuw-Guinea is een nieuw tijdschrift. Dat heet Papua, verhalen over een gedeelde geschiedenis. En wilt u daar meer van weten, zich abonneren, een proefnummer. Mail dan naar info@hapin.nl. Hapin gespeld H-A-P-I-N. Ze hebben ook een website www.hapin.nl. Heel interessant tijdschrift, heel mooi uitgegeven ook. Dan muziek Peter and Gordon met To Know You Is To Love You en de Tillman Brothers met Maria.

Ja, met de onvergetelijke stem van Andy Tillman, Maria. Ja, tijdschrift, Indisch tijdschrift. Het enige onafhankelijke Indisch tijdschrift is natuurlijk Muzon. En wilt u zich daarop abonneren of wilt u daar een proefabonnement of nummer van? Mail dan naar info@muzon.com. En Muzon gespeld met dubbel S. Ja, en dan bent u en blijft u op de hoogte van het wel en wee in Indisch en Molukse Nederland, maar vooral Indisch Nederland in dit geval. Ja, en dan gaan we verder. Ik heb twee nummers. Billy Joe Royal met Down in the Boondocks. En ZZ en de Maskers. Ik heb genoeg van jou.

Ja, leuk hoor. Ik heb Ik heb een heel leuk boek voor u. Het Indonesisch ABC voor alle generaties. Zo heet het boek. Het Indonesisch ABC voor alle generaties. Het is geïllustreerd en geschreven door Alaïsa Jenny Vlegaert. Vlegaert. V-L-E-G-A-A-R-D. Alaïsa Jenny Vlegaert. Het Indonesisch ABC. En op de omslag staat dan een moeder met haar kind. Adu, ik praat Bahasa Indonesia met mijn tjutju. En daar heb je het ABC. Het Indonesisch ABC. Leuk als u daar geïnteresseerd in bent wat woordjes te leren. En dan gaan we natuurlijk snel verder met muziek. Allemaal uit 1965. Duitsstalig deze keer. Peggy March met Mit 17 hat man noch Träume. En The Birds met Turn, Turn, Turn.

Ja, wat gezellig. Ik heb voor me een website dat heet indoos.shop. Indoos spel je met een hoofdletter I en dan N-D-O-S, kleine letter, .shop. En daar zijn een serie kinderboeken Lotje. Lotje die Roema, dus Lotje thuis. Lotje op de Passar. Lotje aan de Kali. Lotje en haar Adik. Kortom, kinderboeken voor Indische kinderboeken kunt u vinden op de site indoos.shop. En daarbij is Indoos met een hoofdletter gespeld. En dan snel verder met muziek dan. Roy Orbison met Pretty Paper en Boudewijn de Groot met Een meisje van 16.

0: van de weg.
1: Prachtig nummer. Ja, ik heb toch weer een kookboek voor u, want misschien heeft u meer tijd om dingen uit te proberen. Het boek heet Bartje Boemboe. Bartje Boemboe en Boemboe met ouderwetse spelling OE. B-O-E-M-B-O-E. Bartje Boemboe. Een subtitel: authentieke Indonesische gerechten zoals onze oma's ze maakten. En er is natuurlijk een website: www.bartjeboemboe.nl. Aan de slag, dames en heren, met nieuwe recepten. Altijd leuk om te proberen. En wij gaan verder met muziek. Roger Miller met King of the Road. Och ja, en een Duitse nummer, wie kent ze nog? De Geschwister Jacob met Träume der Liebe.

luisteraars, er is nog tijd voor twee nummers. Jim Reeves met I Won't Forget You. The Seekers met The Carnival is Over. Tot volgende week. Dag.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond. Klas.

0: Presentatie.
1: Peter Schumacher en de techniek is in handen van Harry van der Boogaard. Ja, goedemorgen beste luisteraars. We hebben een uur klassieke muziek voor u op deze rustige ochtend. Het is vandaag niet zo heet, maar het moet kunnen als ik toch iets laat horen wat uit Spanje komt. Want mijn muziek vandaag begint met Rodrigo. Daar is een concerto Andalus. En iedereen speelt meestal iets anders van hem. De Aranjuez, concerto Aranjuez. Maar dat wordt zo vaak gedraaid, dacht ik, nou, Andalus is ook heel erg mooi. We luisteren naar gitaarmuziek. Il tempo de bolero, dus er zit een apart maatritme in. Allegro vivace. Alonso Moreno is de gitarist. Orquestra Sinfónica del Estado de México. Die spelen dat. Enrique Batiste is daar de dirigent. Een minuut of acht hele plezierige gitaarmuziek.

Ja, dat was de Tiempo de Bolero uit Concierto Andaluz van Rodrigo. Ja, Rodrigo, dat had ik u niet verteld, maar Spaanse componist. In 1901 geboren in Valencia en in 1999 overleden in Madrid. Heel Spaans dus, bijna 100 jaar. Ik ga verder met Mozart. Ik heb voor u piano gezegd nummer 23 in A majeur. De aanleiding, daar heb ik u vorige keer iets van verteld. Dat was omdat ik via Facebook de lessen volg van een 7-jarig meisje wat dit concert aan het instuderen is, samen met een lerares, twee piano's naast elkaar. En het meisje speelt dan de solopartij en de orkestpartij wordt dan gespeeld door de docent. En dan dacht ik van ja, het is ook nog wel zo'n mooi pianoconcert. Dan moet ik u laten horen hoe dat in het echt klinkt. Ik heb voor u Daniel Barenboim, dat is de pianist. Samen met de English Chamber Orchestra, daar is hij dan tevens de dirigent van op dat moment. En u luistert naar het eerste deel. Allegro uit het pianoconcert nummer 23 van Mozart.

Ja, dat was het 23e pianoconcert van Mozart. Daniel Barenboim speelde dat met het English Chamber Orchestra. En ik laat u nog even de naam noemen. Op de site die ik zag op Facebook, My Little Pianist is het dan. Maya is dan M-A-Y-A. Maya Little Pianist. Moet je maar eens kijken hoe dat meisje bezig is om ditzelfde pianoconcert, datzelfde deel wat we zojuist beluisterd hebben, om dat in te studeren. Echt de moeite waard. Ik ga verder met de Dvořák. Ik heb vroeger een romance voor viool en orkest in F mineur, opus 11. En daaruit Andante con moto. Midori Goto is de violist. Het is gek, je ziet overal de naam Midori staan. Kijk je naar de naam, is het een Chinese vrouw die ook nog de naam Goto heeft. Zij speelt dat samen met het New York Philharmonic Orchestra. Samen onder leiding van Zubin Mehta. Romance voor viool en orkest in F van de Dvořák.

Ja, dat was de romance voor viool en orkest van Dvořák. Ik ga verder met Schumann, Robert Schumann. Ik heb voor u het pianokwartet Quintet in E majeur, opus 44. Daaruit het tweede deel. In moda d'una marcia, dus in de vorm van een mars. Un poco largamente agitato. Dus ja, een beetje opwinding zit er wel in. Wordt gespeeld door Thomas Ranja op de piano, samen met het Alberni kwartet. En wat me nou net eventjes opvalt, ik zat te kijken naar de gegevens van Robert Schumann. Die is geboren in 1810, in juni, en overleden op 29 juli 1856. Dus overmorgen is dat ook 170 jaar geleden. In ieder geval voor zijn tijd een hele fijne Duitse componist. We luisteren naar het pianokwartet. Veel genoegen.

Ja, het mag dan agitato heten. Zo geagiteerd eindigt het in ieder geval niet. Heel erg rustig. Thomas Ranja op de piano samen met het Alberni kwartet. Ja, en dan hebben we voor u ongeveer alweer ons laatste deel van dit uur. Muziek van Tchaikovsky. Ik liep heel toevallig tegen de muziek aan van de symfonie nummer 4 in E, mineur opus 36. Oftewel de vierde symfonie van Tchaikovsky. En toen dacht ik, oh, dat is een mooi werk. Daar wil ik u deelgenoot aan maken. Want het was heel grappig. Ik had een cd gekocht voor Ouverture 1812. Ook de moeite om naar te luisteren natuurlijk. Maar er was de bijvangst op diezelfde cd, deze vierde symfonie. En dan moet ik zeggen, het eerste deel is vrij lang. Ook al heel erg mooi, maar 17 minuten. Dat kan ik u niet aandoen. Dus daarom ga ik nu over meteen naar het tweede deel. Andantino, die Modi, die canzone. En dat begint met een hele mooie opening met fagot. Waarbij je denkt van, zou het geen klarinet zijn? Omdat die klank zo is. Dan aansluitend, dan is het dan nog een scherzo met alleen maar pizzicato. Dus als u de pizzicato hoort, dan is het nieuws heel dichtbij. Want dan is het uur weer voorbij. Ik wil Harry in ieder geval bedanken voor de techniek. Ik wens u nog een hele, hele fijne zondag. Ik ben er weer over 3 weken met hele mooie muziek van Elgar en van Brahms en van Grieg. Maar dat ontdekt u dan wel. Een hele fijne dag nog.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Hollands.
1: Helmond gaat Hollands.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Hollands.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands op. Dit is Helmond. Ik heb natuurlijk vandaag weer een leuk programma voor u samengesteld. We gaan weer terug in de tijd natuurlijk. We hebben een paar plaatjes die al wat langer uit zijn. Dus kortom, 1 uur lang heerlijke Nederlandstalige muziek. We begonnen vandaag met een nummer uit 1976 van Rita Hovink en zijn allerbekende Dolores. En ik zeg al, ik heb ook een heel hoop nieuwe, zoals die van Marcel van Sas. Gas geven.

Ja, uit 2005, Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt. En daarvoor hoorde nu de nieuwe zinger van Johnny en Fons van Veldhoven. Ik ben verliefd op jou. En de echte muziekkenner had ik denk van dit is een oud nummer. Dat klopt uit 1969 van Paul Severs. En ik kan niet zeggen dat ik de originele uitvoering volgende week zal draaien. En hier is Colinda. Ik wil geen zoen.

Ja, we gingen terug naar het jaar 1985 met Eddie en Ella. Hou me vast. En daarvoor hoorde u de nieuwe zinger van Gideon en die zong Ik mis je. En als we het dan over nieuwe hebben, hier is de Splik Splinter nieuwe zinger van Marco Schuitmaker. En die heet Loesje. MUZIEK

Ja, John de Bever met een nummer uit 2020. Allemaal hetzelfde. En daarvoor horen we de nieuwe single van Belinda Kinner. En die is Het is mijn leven. En als we het dan weer natuurlijk over nieuwe hebben. De Splitsprinter nieuwe single van de Gebroeders Co. Proud about the fout.

Ja, we schrijven het jaar 1967. De Heikregels met Zandvoort aan Zee. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Johan van der Meer. Want als het licht uitgaat. En hier is Monique Smit. Niet naar huis.

Ja, dat was de nieuwe single van Stefan Mundial, Zin in Morgen. En daarvoor hoorden we nu nog de nieuwe single van Feestje, het duo Feestje. En die zaten onder de boom. En beste luisteraar, daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaat voor deze Helmond Gaat Hollands op deze laatste zondag van juli. Volgende week begint augustus alweer. Jongens, waar gaat het toch hard? Ik dank u voor het luisteren. Voor degenen die op vakantie gaan, nog een prettige vakantie. U allen ook nog een prettige zondag. En we gaan er vandaag uit met een oudje van Hanny uit 1991. Elke vrouw.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Dit.

0: Een heel goede middag, luisteraars. Welkom bij het programma Rons Muziekarchief. En Andy is ook weer aanwezig.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan lekker met z'n tweeën weer een leuk programma in elkaar knallen vandaag. Want we hebben er echt zin in. En het wordt echt heel leuk. En u hoorde uiteraard al, het eerste nummer in de uitzending was van The Cats uit 1972.
1: Ja, ik kan niet missen, hè.
0: Ja, en Let's Dance was het getiteld. En ze haalden zelfs daar de tweede plaats in de top 40 mee, stonden 18 weken in de lijst.
1: En dat was in 1972, inderdaad.
0: Ja, op 6 mei 1972 kwamen ze binnen met dat nummer.
1: Hoe was het mijn schooltijd nog, ja? Nog net in mijn laatste maanden van mijn schooltijd.
0: Zo zie je maar hoe het allemaal kan lopen, hè.
1: Ja, het gaat hard.
0: Ja.
1: Niet te bedenken dat het morgen weer 7 maanden geleden is, hè?
0: Ja, je vertelde me dat straks
1: al. Ja, inderdaad. En ik ben niet wakker geworden met NPO Soul & Jazz deze keer. Ik dacht vanmorgen een lekker cd'tje van John Denver kan geen kwaad. En toen kwam natuurlijk dat ene nummer ook weer tevoorschijn. En die song heb ik gewoon voor 2 keer in de haren gegooid. Dus alleen maar eventjes mijn emoties te laten tonen weer. Alleen de hond was stille getuige.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar ja, over hond gesproken. In Eerbeek luisteren ze ook, alleen dat doen ze dan even dinsdag. Want die zijn vandaag aan het wandelen met hun nieuwe hond die ze hebben.
1: Ja, het is lekker weer voor, hè?
0: En het is lekker weer, dus ja. Zodoende. En die zijn dus druk naar buiten gegaan. En hun nieuwe hond, Lily, dat is een kleine chihuahua, zeg maar. En dus daar zijn ze nou mee in het wandelen. En mijn zusje zei al, ik luister jouw programma dinsdag wel even uit. Via, zeg maar, de download. Nou, dat kan allemaal geregeld worden, dus dat komt mooi uit. Ja, we hadden vorige week, weet je nog, hadden een nummer van Doris, hè? En er zaten de dingen in dat met die mondharmonica's,
1: ja,
0: hè? Weet je
1: Hoja Trio, ja.
0: Juist. En daar heb ik nou het volgende nummer van, 1959. Het is namelijk van het Hoja Trio en het is getiteld The Galloping Comedians.

0: Ja, echt zo'n nummer uit die tijd van die goede oude radio, zo noem ik me altijd. Dat was inderdaad Hotcha Trio uit 1951. En Galloping Comedians, trouwens over Doris gesproken. Ik hoor vanmorgen bij de collega's van Andermans Veren bij de Avro Tros op NPO 5, Radio 5, hoorde ik een ander nummer van Doris, ging over zijn peukie. Ja, hij was op zoek naar peukies.
1: Ja, peukies sigaren, die heb ik ooit bij mij ook in de uitzending gedraaid. Dus dan ben ik gewoon weer een keer draaien. Dus
0: ja, lijkt me een leuk idee. Ja. Toevallig kwam dat tevoorschijn, want het onderwerp deze keer bij Andermans Veren van Kikker van de Veer was roken. Dus dat, ze hebben elke week een ander thema, alleen de komende weken. Dan hebben ze de aflevering van de zogenaamde zomerveren. Die zijn op locatie opgenomen. Dus dat gaat ook leuk worden.
1: Maar dat peukje sigaar, dat is volgens mij ergens uit de jaren 50. Als ik me daar niet wist, want die stond wel op een... Hij staat ook op een nieuw album van Doris wat ik heb. Die 3CD-collectie. Maar daar staan geen jaartallen bij vermeld. Dus die moet ik allemaal opzoeken via internet. Maar bij die... Ik heb ook nog een cd'tje liggen. Dat is De Keuze van Annie van de Reuver, heet dat. Of Annie de Reuver.
0: Annie de Reuver, bekend.
1: Daar is een album, dat gaat over Doris. En daar staan ik een paar nummers op, niet zo heel veel. Maar daar staat, vond ik Peukie Sigaar op. En ik vond hem heel leuk om te draaien. Want aan het eind van het nummer, dan gooit die kerel zijn peuk weg. En in een plas water. En ja, dat vindt natuurlijk Doris niet leuk. Dus
0: dat klopt. Jij kent het verhaal.
1: Ik vind het een heel mooi nummer. Dus die laten we binnenkort nog wel eens de revue passeren.
0: Ja, we hebben nog enkele weken de tijd. Maar in ieder geval, het zal ongetwijfeld ijs en nieuws is er ook alweer een keer tevoorschijn komen.
1: Tuurlijk. We hebben wat dat betreft van Doris. Best wel momenteel best wel wat
0: Wat niet terugkomt in het oude, nieuwe seizoen, dat is het zeezender gebeuren, zeezender Cappuccino Express. Ik heb me gewoon besloten om dat gewoon te laten voor wat het is. Maar er komen nog genoeg platen langs waarvan je zeebenen krijgt. Ook in deze uitzending trouwens.
1: Zeer zeker, ja. de volgende nummer, dat hoort waarschijnlijk niet bij de zeebenen, maar ik vind het zo'n fantastisch nummer. Ik heb het weer bij me op een album gevonden, teruggevonden. En dat was een namelijk een nummer van Jawo en Peoples. En dat heette namelijk Don't Stop the Music. Maar daarvoor, of daarbij, nou, vlak in de buurt hadden ze ook nog een ander nummer. Getiteld Heartbeats.
0: Ja, dat is 2 jaar
1: later.
0: Dat
1: vond ik altijd een veel leuker nummer als Don't Stop the Music. En en dan zit ik zo'n lekkere, noem het maar, drumdreun in en zo'n basdreun.
0: Ja, Feel the Groove.
1: 1983.
0: Ja, precies.
1: Was het jaartal en ze haalden daar ook de top 40 mee. Namelijk de 7e plaats. Ze stonden 8 weken in de hitlijst, kwamen binnen als hoogste nieuwe binnenkomen, was dus een alarmschijf, en kwamen op 15 januari 1983 binnen. En het nummer viel me al meteen op. En ik denk van, als ik hem bij mij weer op het album terugvind, want ik heb hem al eens een keer eerder gedraaid gehad, misschien jaren terug, dan moet hij weer een keer in de uitzending. Dus bij deze, ga dan maar eens lekker naar luisteren naar Jabberwine Peoples met Heartbeats.

0: Nou, van deze plaat moet ik inderdaad zeggen, die hoor je eigenlijk nooit meer op de radio. Dus bij deze is dat gebeurd. Heartbeats uit 1983 van Yarbrough and Peoples. En ja, dat was de opvolger van die hit die 2 jaar daarvoor zat. Don't Stop the Music. Ja, die hoor je nog regelmatig hier en daar opduiken. Maar ja, dit was exclusief speciaal voor u op deze zondagmiddag. Het is een beetje bewolkt, maar misschien dat de zon nog een beetje doorkomt. Het zou vandaag lokaal gezien 23 graden worden, maar het voelt als 90 graden op het moment. Maar in ieder geval, het is erg toevallig in Helmond, wat het weer betreft. Goed, wij zijn er bij u tot 3 uur met het programma dat heet Rons Muziekarchief. Laat me niet de verkeerde naam zeggen, jongens, want dat mag pas in september. Trouwens, Baris, hartelijk dank voor jouw reactie. Ik heb het gelezen voor me op de mail. Dus,
1: Hey Baris, hij reageert waarop?
0: Hij heeft gereageerd, hij zei op een gegeven moment van veel plezier vanmiddag.
1: Ah, dus, kijk,
0: vandaar.
1: Zou je misschien luisteren?
0: Ik denk het.
1: Oei. Nou, dan moet ik het horen, dan moet ik het bezuren als ik terugkom op mijn vakantie.
0: Nou, ik kan je één ding in ieder geval vooraf stellen. Hij gaat deze zomer niet op vakantie, maar hij is tijdens de kerstdagen wel in Turkije.
1: Kijk, met de kerstdagen?
0: Ja.
1: In Turkije? Okay.
0: Ja. Ah, dat is meestal even anders, hè, dan de kerst in Holland.
1: Daar ga ik even gekken maken, dan zijn wij even van hem verlost.
0: In positieve zin natuurlijk.
1: Ja, maar Baris weet wat beter. Ja. Hey Baris, we maken altijd gekheid onder elkaar. Maar wat dat betreft is een hele goede collega. Dus kan er altijd mee lachen met Baris. Dus dat is helemaal geen probleem. Ja, eens kijken.
0: En net zoals ik, echt een radiobeest in hart en nieren.
1: Ja, ja.
0: Alleen bij mij gaat het een stuk verder.
1: Ja, maar we hebben op ons echt radiodossierkast op de afdeling zitten. Baris is er één van. Maar vlak Olaf ook niet uit. En je hebt ook nog Marcel de Jong, die weet ook heel veel over muziek. Dus we hebben ons best wel wat mensen op de afdeling zitten die heel veel verstand van muziek hebben.
0: Ja, dat is alleen maar goed, hè? Dus,
1: Zo ja? Ook weer het volgende, want we gaan naar 1965. En dan kijk ik even, de goede man daar een top 40 hit mee had. Jawel, hij haalde de 13e plaats en stond 11 weken in de top 40. Hij kwam binnen op 19 juni 1965. Ik heb het natuurlijk over Elvis Presley. Met het hele mooie nummer getiteld Crying in the Chapel. En u hoort daar als alles mee zit ook nog de Jordanaires op de achtergrond. Want die zingen natuurlijk in dit nummer mee. En het is een, ja, eigenlijk meer een gospelnummer, hè?
0: Ja, het heeft de sfeer eigenlijk wel. Het zou ook in Andy Soul Hour passen, bij wijze van. Trouwens, ik heb nog grotere plannen met dat programma vanaf september. Dus hou je vast.
1: Nou, oké. Dus we zullen deze alvast op loslaten ter voorbereiding. Hier is hij, Elvis Presley. You

0: Ja, Elvis Presley die ooit een keer in 1954 een plaatje opnam met de titel My Happiness. Dat had hij speciaal gedaan voor zijn moeder. En dat was eigenlijk alleen maar gewoon bedoeld als ja, zo'n demoplaatje. Het was toevallig dat de eigenaar van Sun Records, Sam Phillips, die was op dat moment op vakantie. En een of andere secretaresse die stond Elvis te woord en die zei van ja, neem een plaatje maar op en we zien wel hoe het verder gelopen. In ieder geval een jaar later, toen bracht hij zijn eerste officieel plaatje uit. That's Alright Mama natuurlijk, dat is geschiedenis geworden.
1: Ja, want er zit nog een geschiedenis aan.
0: Ja, zeker.
1: Sam Phillips was op zoek naar een man die een blanke man, maar met stem van een zwarte man.
0: Ja, kijk, het zit namelijk zo, ik zal het vertellen. Hij vroeg aan Elvis van, hoe klinkt jouw stem? No sounds like other singers. Dus ja, het klonk eigenlijk niet zoals andere zangers.
1: Dat klopt. En,
0: dus zo werd hij al aangenomen.
1: Ja, op grond daarvan is hij dus inderdaad bij Sun Records gekomen. En ja, het was natuurlijk een kassucces, dat heb je wel door.
0: Ja, later RCA, maar in ieder geval ja. Atlantic wou hem ook graag hebben. Want ja? Ja, die zagen hem natuurlijk weer een goede soulzanger.
1: Kijk, ja, zo
0: is de cirkel helemaal rond. Ja, trouwens niet zo verwonderlijk, want hij luisterde in de tijd ook heel veel naar de gospelmuziek die zijn moeder altijd draaide. En hij, sterker nog, heeft ook nog gospelnummers opgenomen. Zo tussendoor.
1: Ja.
0: Later in de jaren 60.
1: Maar Elvis kon je alles laten zien.
0: Ja,
1: country, gospel, rock'n'roll. Die was gewoon echt met zijn stem.
0: Ja, soul ook, hè?
1: Perfect.
0: Ja. Ja. Ja, en daarom zei ik al, ik heb grote plannen met Andy Soul Hour binnenkort. Niet zo verwonderlijk opkijken als er een keer een plaat van Elvis langskomt. Die wel zo getint is. Dus. Ja, echt gaat de draak bij steken, jongens.
1: Ja, het is maar dat u het alvast weet.
0: Ja, trouwens, er zijn nog meer dingen die ik van plan ben. Bijvoorbeeld, het fenomeen fingerpopping soul is, dat zal ik in de tijd ook uitleggen.
1: Kijk. Even alvast een huishoudelijke mededeling. Over 2 weken vervalt de uitzending. Dan zijn we er een week niet.
0: Nee.
1: Dat is de 9e augustus. Want dan zijn wij niet in de studio aanwezig voor een uitzending te maken. En daarna op de 16e hoort u ons wel weer. En op de 23e natuurlijk ook. En op de 30e. En dat is dan de laatste van dit naamprogramma.
0: Van deze reeks.
1: Van, deze reeks van Rons Muziekarchief. En dan gaan we met ingang van de eerste weekend van september over naar, ja, de, hoe zou je het kunnen zeggen, de nieuwe oude naamgeving weer. En dan zitten we weer in onze oude jas, als het ware. En dan hoort u allemaal vanaf dat moment gewoon zoals het dan loopt. Maar in ieder geval, u weet dan dat de 9e, zeg maar, augustus komt te vervallen. En dat wil ik even van tevoren zeggen op de radio. Maar het is al wel doorgegeven aan onze vakantieplanningsafdeling. Maar in ieder geval dat u het als luisteraar ook weet. Noteer het eventueel in uw agenda. En dan weet u dat in ieder geval.
0: Maar in ieder geval de 16e zijn we er weer in volle glorie. En dat is ook de sterfdag van Elvis en de sterfdag van Aretha Franklin.
1: Oh, dan moeten we daar aandacht aan besteden, joh.
0: Ja, ja, Elvis sowieso, hè.
1: Ja. Eens even kijken, waar gaan we nu naartoe? We gaan nou naar 2005. Met een nummer wat niet in de top 40 heeft gestaan. Maar goed, het is, ik had per ongeluk opgeschreven Corrie Konings. Maar het is een heel andere Corrie. Corrie Geerlings. Dus ik heb dat even heel vlug veranderd hier. Want hoe kan dat nou? Met het nummer getiteld Alle Liefde.

0: Als je dat stemgeluid hoort van Corrie Geerlings, dan zou je zeggen van ja, het is een kruising tussen bijvoorbeeld Frans Bauer en Grat Dame bijvoorbeeld. Zo klinkt het eigenlijk wel een beetje, alleen ja, deze stem is, klinkt lichter van formaat. Dus maar ja, alle liefde was in ieder geval een leuke plaat uit 2005 alweer. Ja, zo hard gaat de tijd, jongens. Ja, we worden oud. En dat was in het tijdperk dat we nog zomerstop hadden. En ik pleegde altijd mijn koffers te pakken aan het eind van de uitzending en naar Hawaii te gaan. Weet u het nog? Happy Hawaii.
1: Ja, ik weet nog heel goed. De stoomtrein, de tune die we daar aan vast hadden zitten, die klonk nog door in het nieuws van de laatste uur van de uitzending, toen het nieuws voorbij kwam.
0: Ja, dat is vaak nog gebeurd. Ja, toen werden we niet afgeknepen. Gebeurde het allemaal nog een beetje handmatig. Ja, dat was toch een leuke tijd.
1: Trouwens, dat was echt... radio maken tegen de klippen op, maar...
0: Ja, ja. Maar dat heb je Hawaii. Weet je wat er gekomen is? Ik, in 2004, toen had ik inderdaad geopperd van... ja, ik ga op Hawaii op vakantie. Maar ja, wat was nou het geval? Ik ging niet op vakantie, ik ging verhuizen.
1: Ja.
0: Zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
1: Ja, want er zijn er iemand in de stad... hé, jij zat toch in Hawaii?
0: Ja, dat klopt.
1: Dus dan zie je maar dat radio is toch heel leuk om te maken. Ja, je wordt toch wel ermee gecontroleerd zo van, hey, hallo. Maar we hebben
0: elke
1: altijd...
0: keer weer word je ermee geconfronteerd natuurlijk. Ja. Als je op een gegeven moment iemand tegenkomt. Als gewone lokale jongen zijn die Radio Parma's mag maken. Natuurlijk zei ik er wel bij. Want moet maken, dat klinkt zo verplichtend. Dat is helemaal niet waar. Ik zie het niet als verplichting. Maar het is gewoon een leuke bezigheid. En zeker op zondag. En zeker als je de zondag een beetje een invulling wil geven, zoals ik dat doe. Dus ja, misschien is het van mijn roep. Ik had bij de pastoor kunnen worden, maar ja, daar ben ik niet voor geslagen. Dus zit ik maar hier.
1: Ja, maar we gaan de zondag verder opleuken, want we gaan naar 1944 samen met Bing Crosby en de Andrew Sisters. Don't sit... Nee, wacht even. Ho, don't sit on the apple tree. Die hebben we laatst gedraaid gehad. Nee, nou is de andere don't fence me in.
0: En
1: die gaat u nou beluisteren.

0: Ja, waar hoor je dat tegenwoordig? Don't Fence Me In van Bing Crosby samen met de Andrews Sisters. Hele goede combinatie trouwens, de zaakjes. Er was een tijd in december 1975, daar gaan we nou naartoe. Toen stond, er waren eigenlijk zo'n beetje twee noteringen van Tina Charles in de top 40. Ja, hoe dat in elkaar zit, ik zal het even vertellen. Ze stond in de top 40 met 5000 Volt en I'm on Fire. Maar er stond nog een andere plaat in de top 40. You Set My Heart on Fire was het solo plaatje van haar. Dat klopt toch, hè? Dus voor zover ik het weet. Dus, ja, dat gebeurde ze allemaal zo. Tegen het eind van 1975 dus speelde dat allemaal. Wij houden van grensgevallen, hebt u wel in de gaten waarschijnlijk. Hè? Maar in ieder geval, de volgende plaat heeft een top 40 geschiedenis, voor zover ik weet. Dus houd het in de gaten.
1: Ja, inderdaad. 1975 was het jaartal en ze haalden met dat nummer de vijfde plaats in de top 40. Stond 9 weken in de hitlijst en kwam binnen op 20 december. Inderdaad, een grensgeval. 1975. En ik weet zeker, als u het om hoort, dat u het zult herkennen. Hier is ze, Tina Charles.

0: Ja, het is eigenlijk een crossoverplaat, zoals ze dat noemen. Toch wat soul getint. Ja, zou kunnen natuurlijk. Ach, Fingerpopping Soul zou ook natuurlijk een mooie naam zijn voor deze opname van Tina Charles uit 1975, die was Set My Heart on Fire. Maar grootste hit was natuurlijk die andere, die in 1976 heel hoog in de top 40 stond, I Love to Love. Heeft trouwens twee keer in de top 40 gestaan, één keer in 1976 en één keer in 1987, maar toen werd die geremixed en dat klonk natuurlijk weer een beetje anders. Maar het was toch I Love to Love, die dus toch twee keer de top 40 had, maar in ieder geval deze, die, die wordt wel wat minder frequent gedraaid, maar in ieder geval, het is toch een plaat die behoort, hoorde ik laatst, in het Soul Night dossier van Radio 2. Dus we bombarderen maar gewoon als soulplaat. Dus laten we daar maar kort over wezen. Ja. En over dat I'm on Fire verhaal van 5000 Volt. Ja, ze hadden toen geen zangeres, die groep. Dus hadden ze Tina Charles maar even gevraagd. Zo zat het in elkaar.
1: Ja. Ja, dat waren dus de 70 jaar. We gaan nu weer naar 1955 met een artiest die al jarenlang mee is gegaan. Hij leeft niet meer, maar ik heb het over Johnny Cash.
0: Ja.
1: En dan gaan we een nummer van draaien, getiteld Cry, Cry, Cry.

0: in de jaren 50 van deze eeuw, dat het nog steeds gedraaid wordt. Maar ja, dat moet er even wachten. Daar maak ik waarschijnlijk niet meer mee. Maar in ieder geval, de generatie na ons komt, die zullen waarschijnlijk nog wel menig nummers van Johnny Cash draaien. Hopelijk tenminste dat gebeurt. Trouwens, deze hebben we ook gedraaid speciaal voor John en Annelies. Ik weet dat ze meeluisteren. En mochten jullie aan tafel zitten, dames en heren, iedereen smakelijk. Of het nou de warme maaltijd is, of de brunch, of de lunch, maakt niet uit in ieder geval. De muziek is licht verteerbaar.
1: Dat bedoel ik. Dus die valt vandaag niet zwaar op de maag.
0: Nee.
1: Dus u kunt lekker blijven zitten eten en toch naar dit programma luisteren. Want we gaan een nummer draaien zo dadelijk uit 1982. Geen top 40 nummer, maar het is van Anneke Grunlo. En ik heb iets verkozen van een cd van haar uit haar oeuvrebox. En het lied is getiteld Ik kon alleen beminnen. Thank you.

Ja, het weer zal vandaag niet zo warm zijn, maar in ieder geval de muziek is wel hartverwarmend. Dat scheelt ook een hele hoop. Ik kan alleen beminnen wat zit van Anneke Greuno, een opname uit de jaren 80. De volgende plaat heeft een top 40 verleden, dat sowieso. En er stond inderdaad 60 jaar geleden alweer. God, hoe gaat de tijd toch hard, jongens? Nog even genieten van een van de zomerhits uit 1966 van Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

0: Nou, als ik hier aan terugdenk, als 12 jaar was ik toen deze plaat nog in de top 40 stond. En hij draaide wel een heel tijdje mee, hoor, deze When a Man Loves a Woman. Van Ron, hoort u alle statistieken over de top 40 notering?
1: Ja, want ik heb daar wel een geschiedenis bij zitten. Ja. En kijk op mijn briefje. De goede meneer die haalde de 12e plaats in de top 40, stond 11 weken in de hitlijst, maar ook behoorlijk is. En kwam binnen op 4 juni 1966. In de top 40.
0: Ja, kijk eens aan. Zo hard gaat de tijd, hè? God.
1: Ja, en dat is een echt soulnummer, hè? Dus dat kan je horen.
0: Voor de volgende, dat is misschien een twijfelgeval, maar ik zou zeggen, het zou fingerpopping soul kunnen zijn, maar ik vind het eigenlijk zo getint, omdat de zangeres Dani Klein van Vaya con Dios, die heeft zich laten beïnvloeden door de oude jazz en de traditionele soul. Dus vandaar dat ze André Brasseur erbij geroepen hebben om het orgelspel nog, met het orgelspel nog het mooier te maken. Laten we het daarop houden.
1: Ja,
0: en toen was het ook hoogzomer dat deze plaat in de top 40 stond.
1: Ze haalden daar een eerste plaats, hadden ze in de top 40 mee. Prachtig nummer.
0: Een oude alarmschijf, hè?
1: Ja, want dat kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomen. Dus was een alarmschijf, stond 15 weken in de hitlijst, kwam binnen op 12 mei 1990. Nou, we zullen hem eens los gaan laten op u. Hier is hij. What's a Woman van,
0: Vaya
1: uiteraard, Vaya con Dios.

0: Ja, er bestaat van dit nummer nog een jongere versie. Ik denk dat het ergens in 2008 is geweest. Hij is het nog eens een keer opgenomen samen met de soul-legende Aaron Neville. Dus ze zei het al genoeg dat het nummer zeker soul getint is. De blazers erbij. Bij deze opname van Viacom de Jules natuurlijk het oogje van André Brasseur. Maakt het helemaal compleet. What's a Woman uit 1990. En die plaat die daarna kwam, dat was meer Sigeuner Jazz getint. Maar ja, dat heeft u waarschijnlijk al gehoord. Ik hoor iets heel bekends op de achtergrond. I Know There's Something Going On, produced by Phil Collins. Hier is Frida van ABBA. Tot aan het nieuws van 1 uur.
1: Ja, tot na het nieuws van 1 uur. Want dan zijn we weer terug met het tweede gedeelte van ons muziekarchief.
0: En ik ga het straks hebben over 1963.
1: Kijk, blijf vooral luisteren en blijf vooral hangen.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 1 uur. Annet Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Welkom terug bij het tweede gedeelte, het tweede uur van ons muziekarchief. En natuurlijk gaan we weer lekker muziek draaien in de tweede uur. Want wat dacht je van het eerste nummer dat we hebben? Ik zal even vertellen, we gaan naar 1979. De personen waar ik het over heb, die haalden de derde plaats in de top 40. Stonden 11 weken in het lijst, kwamen binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Dus was een alarmschijf. En ze kwamen binnen op 12 mei 1979 in de top 40. Ik heb het over de formatie, genaamd met één letter M. En natuurlijk, dat was een eendagsvlieg, want ze haalden met het nummer namelijk één titel. Dat nummer heette namelijk Popmuziek. En dat is het enige nummer wat M waarschijnlijk ooit heeft gemaakt.
1: Nou, er kwam er nog eentje na, Moulet en Muzak.
0: Oh ja,
1: Die haalden het volgens mij helemaal niet. Maar dus in ieder geval, het was wel de enige grote hit. En dat was nog net in de tijd dat Radio Caroline nog een Duitsland was.
0: ik vond het een heel apart nummer. Ook heel apart klinken. Want het zijn volgens mij gewoon Engelsen onder elkaar. Die het in elkaar hebben geknald, een nummer. Dus dan kan je ook aan de taal die ze hebben wel horen.
1: Ja.
0: Dus, maar ik blijf het een leuk nummer vinden. En je hoort hem niet zo heel vaak op de radio. Ik denk, kom, dan lijkt me leuk om daar een tweede uur mee te openen. Dus bij deze.
1: Alleen die zomer van 1971, die was niet zo warm.
0: Nee, dat.
1: Jammer genoeg.
0: 79, dan moet ik pak een beetje even kijken. Dan was ik een jaar of 15.
1: 15 was jij, ja. Hè?
0: Dus dat klopt wel. Dat kan zo zijn dat die zomer niet zo heet is geweest. Ja. Nee. Dus, maar goed, we gaan hem toch in starten. Hier is die Popmuziek van M.

0: Ja, toch weer zo'n plaat met een zeebenengevoel. Voor mij tenminste, uit 1971. Popmuziek van M. En dat was eigenlijk de enige grote hit. In ieder geval, die plaat die erna kwam, die haalde het helaas niet. Ik zei het al, voordat we de plaat instarten. In ieder geval, ach, die herinneringen komen natuurlijk weer te boven. Er was in de tijd van, wat had je toen nog meer in de top 40 staan? We Are Family van Sister Sledge was een heel grote. En ach ja, noem ze maar op. Al die grote hits die toen erg populair waren. En die ook veel gedraaid werden op de Nederlandse radio. En zeker ook op de toenmalige Radio Caroline. Die hadden dus op... toen in de tijd, in 1971, hadden ze dus ook live programma's vanaf de MV Mi Amigo. En tussen 12 en 2 zat altijd een zekere Mark Jacobs in het programma Baken 16. Een soort herkenbaar programma, maar in ieder geval een heel programma toen destijds om bij te lunchen. Zo noemde hij het altijd. En die Mark Jacobs, daar weet ik nog een verhaal over. Die was zo gefascineerd van het AM-geluid dat hij een transistorradio meenam de studio in. Daar sloot hij nog een extra koptelefoon op aan. Zo bezeten was hij van het AM-geluid. Ja, maar ja, tegenwoordig... wat doet hij tegenwoordig? Nou, ik kan het je vertellen. Hij is tegenwoordig te beluisteren op de nieuwe Radio Mi Amigo International. Daar is hij aan toegevoegd, net zoals Hans Hogendoorn. Ook die kan het niet laten.
1: Ja, als je eenmaal in dat vak zit, kom je er ook nooit meer uit.
0: Ja, inderdaad. In ieder geval, die zijn regelmatig te horen op de Nederlandse tak. Je hebt een internationale tak, maar ook een Mi Amigo internationale tak, maar dan de Nederlandse tak. Daar is Mark Jacobs regelmatig te horen. Hans Hogendoorn trouwens ook. Dus dat, en nog wat oude gedienden, zoals Johan Vermeer. Ook het lopende hitdossier werd hij toen destijds genoemd. Toen hij aan boord was van de MV Magdalena. Toen Mi Amigo dus zijn eigen schip had. Maar goed, we gaan verder met de muziek. Want ik weet weer te veel en te lang uit.
1: Nou ja, gaan zo dadelijk naar 1957. En... Nou, dat klinkt lekker gezond.
0: We gaan iets, zeggen,
1: iets draaien van Doris Day. Getiteld Dream a Little Dream of Me. En die kennen we natuurlijk allemaal van andere artiesten. Maar zij zingt hem op haar manier.
0: Ja.

0: Nou, als u denkt dat u in één keer beland bent in de sandwich, nee, dames en heren, helemaal niet. Er is nog steeds Ron's muziekarchief, maar in ieder geval, deze draaide gewoon even lekker tussendoor. Van Doris Day en Dream a Little Dream of Me, maar toen ik die andere versie hoorde in 1968 van Mama Cass Elliot, inderdaad, die van de mama's en de papa's, toen had ik zoiets van, wat is dat nou weer? Ik had wel het gevoel dat het een oude nummer moest zijn, maar ik kon het op dit moment niet thuisbrengen. Dus maar ja, bij deze is het nou wel eens wel gebeurd. Maar er zijn nog meerdere uitvoeringen van die in de jaren 50 misschien wel eerder gemaakt zijn van dit nummer. Maar in ieder geval, dit was toch wel volgens mij wel de meest bekende uit de oudheid. Dream a Little Dream of Me van Doris Day.
1: Ja.
0: Ja. En toen was het eventjes stil, maar niet voor lang.
1: Ik was
0: niet voor lang.
1: Ik aan het geven aan de cd-speler, zodat die naar het juiste getal springt.
0: Ja, dat hoort
1: waar
0: ook
1: die
0: bij,
1: naartoe moet, want de volgende plaat, ja, die staat al een hele tijd klaar, maar de plaat erachteraan, die moest ook even klaargezet worden.
0: Ja,
1: dus ja, dat
0: tuurlijk.
1: Is hier altijd live radio, hè? Dus u maakt van alles mee hier. Ja, het volgende nummer wat we gaan maken, of we draaien, dat is een nummer uit 1986. En ik zal even de geschiedenis vertellen. De top 40 geschiedenis haalde de 6e plaats. In de top 40 stonden 9 weken in de hitlijst en kwamen binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Was dus een alarmschijf en kwamen op 29 november 1986 binnengehobbeld in de top 40. Ik heb het over de formatie Europe.
0: Ja, en, ze wat hadden, anders, hè?
1: Ja, en ze hadden toen de tijd hadden ze dus een nummer uitgebracht. Het heette Rock Tonight. En als alles mee zit, gaat u nu horen.

0: Ja, Rock the Night was het uit de Staten van Europe. En in ieder geval de meest bekende, of meest gedraaide moet ik zeggen, is nog altijd de Final Countdown. Deze die hoor je iets minder frequent, maar in ieder geval blijft er gezellig naar te luisteren. Wat? Gitaar op zondag? Ja, dat komt niet zo vaak voor eerlijk gezegd. Hè? Dat we van die echte lekkere scheurende gitaar hebben op zondag. Maar goed, in ieder geval bij deze
1: toch. Dat was onze term toch altijd. Echte
0: lekkere gitaren. Ja, precies. Ja.
2: Dus we doen het weer, mensen. Hè?
0: Ja.
2: Ja, dat was dus inderdaad hierop met Rock the Night. Maar nou een heel iets anders, want ik weet niet of jij ooit soep eet, Andy.
0: Nou, regelmatig.
2: Kijk, en het volgende nummer wat we gaan draaien komt van het Cocktail Trio uit 1964. En eet jij ooit soep met speltjes?
0: Nee, dat niet.
2: Nee, het lijkt me ook een hele rare combinatie. Maar de heren schijnen er toch op een of andere manier misschien iets mee te maken hebben. Dus ik zou zeggen, ga er maar eens lekker naar luisteren en verbaas u.
0: Nou, weet je wat ik denk wat er aan de hand is? Bij die pakken soep die je koopt, dat je de speltjes bij krijgt.
2: Ik denk, ik heb zo'n vermoeden dat dat zoiets is.
0: Ja. Ja, bij die heren weet je het nooit namelijk. Dus, maar goed, start er maar in, jongen.
3: Adem.

0: Wahnsinn.
1: Ja, soep met speltjes. Nou, dan weet u meteen waar die uitdrukking vandaan komt. Als iemand aan een andere mens vraagt van wat eten jullie vandaag? Soep met speltjes. Ja, dan had ik altijd... Dan moest ik ze nodig met de draak meesteken met zoiets. Hè? Maar in ieder geval, vroeger had je dat in de jaren 60, dat je bij elk artikel wat je kocht, dan kreeg je een speltje bij cadeau. Ja, dat was nou eenmaal zo. Hè? En die kon je opspelden op een blok schuimplastic of van die Fanta-speltjes. Geen schuimkruimen. In ieder geval, andere speltjes kon je op je overhemd spelden. Nou ja, goed, noem maar op. In ieder geval, dat was toen een trendsetter, een bepaalde trend was het. Maar op een gegeven moment was het ook over. Nou, ik had een andere verzameling. Geen speltjes, maar postzegels. Dat was veel interessanter en veel leuker. Dus iedere scène zeg ik maar altijd. Maar in ieder geval, de gein van dit plaatje zie ik nog altijd in. En de heren, die waren altijd in voor een geintje. Denk maar aan de hoofdfiguur Ab van der Gein, hè? Ja, die heeft zijn naam wel mee natuurlijk.
2: Die heeft zijn naam natuurlijk enorm mee.
1: Ja.
2: Dus, wel heel leuk. Ja, ze hebben altijd van die leuke nummers uitgebracht in de jaren 60 en de jaren 70. En ik luisterde altijd heel graag daarna, want ik vond het gewoon leuke nummers. En zo zie je maar ook dit nummer. Ik herkende zelf het nummer nog niet. Maar hij staat op mijn verzamelalbum van het Cocktail Trio, een 3-cd-set. En er staan al die goede nummers op. En
1: ja, toen jij dat zo zei, die titel Soep met Speltjes, dan dacht ik van, hé, die ken ik.
2: Dus, nou, ik ken hem dus niet, maar ja, jij dus wel. Dus,
1: Nou, ik was er al jong bij wat betreft radio luisteren trouwens. Ja, nou had je het net over mensen die niet kunnen laten. Hè, zoals Hans Hogedoren, et cetera. Ja. Die dus weer radio weg aan doen zijn. Ja, ik ben er ook zo eentje, dus ik zit hier maar weer. Ik ben vanzelf een liever. Ja, het bloed kruipt waar het niet heen kan. Overigens, ik had beloofd om het te hebben over 1963. Want het Theater van het Sentiment straks is 4:06 op NPO Radio 5. Met presentatrice Antje Montero. Die gaan terug naar de zomer van 1963. Alle verhalen en herinneringen die hoort u straks natuurlijk voorbij komen. Plus de rest nog meer. En je kan stemmen op twee platen. Wordt het dit of wordt het dat? In ieder geval tussenstand, wat nou bovenaan staat op dit moment. Tenminste, voordat ik hier naar de studio ging, was If I Had a Hammer van Trini Lopez. En op de tweede plaats stond de plaat van Bob Dylan. Dus ja, mocht u er verandering in willen hebben, dan stemt u straks maar gewoon via de site, kan het nog. NPO Radio 5.nl/Theater van het Sentiment. En dan gaat u maar gewoon naar dit of dat zondag. En dan zie je gewoon de twee titels van de platen. En de artiesten zie je staan. En als je op de button klikt van de bijbehorende video, dan heb je al gestemd. Zo makkelijk gaat het. Maar je mag het straks ook telefonisch doen tussen 4:15, geloof ik dat het kan. Maar ja, goed, het telefoonnummer wordt dan bekendgemaakt. Maar in ieder geval de uitslag, die hoort u tegen 6:00. Dus straks gewoon luisteren naar Theater van het Sentiment. Ik heb geluk dat ik dan al thuis ben, dus dan kan ik gewoon eventjes nadenken van hoe dat hier was geweest. En even de herinnering voor de dag toveren uit de zomer van 1963.
2: Ja, en ik kijk inderdaad even op mijn brief, want waar we nu naartoe gaan, we naar 1997.
1: Hey.
2: Samen met een zangeres die in de top 40 stond, haalde de tweede plaats en stond 17 weken in de hitlijst. Kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer, dus was een alarmschijf. En ze kwam de top 40 ingehobbeld op 27 december 1997. En iedereen kent natuurlijk het nummer, want het is Nathalie Imbruglia met het nummer getiteld Torn.

0: Ook weer een voorbeeld van zo'n eendagsvlies, deze Natalie Imbruglia en Thorn, 1997. Maar in ieder geval, na dit plaatje hebben we eigenlijk nooit meer die straat gehoord. Vreemd vind ik dat eigenlijk, want het is een zangeres van, ik zeg van nou, talentvol, dus die, dat zou wel een blijven kunnen zijn, maar ja, niets is minder waar. Het zei zo dat op een gegeven moment gewoon de haar carrière van korte duur is geweest. Maar nou, ik had zelfs zoiets van, nou, daar zit nog meer in dan alleen maar dat ene hitje, die ene top 40 notering, die ene alarmschijf die ze toen had als nummer 1 in de tipperaar. Trouwens, wanneer word je alarmschijf? Ja, ik zei het al, als je op nummer 1 terechtkomt in de tipperaar, Dan ben je dus gebombardeerd tot alarmschijf. En ooit dan komt het voor dat de twee platen hetzelfde aantal punten hebben en rijp zijn voor een alarmschijf, de nummer 2 en de tipperaar natuurlijk ook, dan kan het voorkomen dat ze zeggen van nou, nummer 2 is dan de vieze alarmschijf. Ja, twee alarmschijven achter elkaar, dat kan dus niet. Dat doen ze er gewoon, hebben ze er gewoon zo opgelost. Dus wat dat betreft. Maar in ieder geval, ja, wat is er tegenwoordig met de top 40? Ja, ik zie het nog wel op de lijst. Ik houd er wel een beetje bij wat er allemaal nog in staat. Maar ja, het is wel leuk natuurlijk dat je dat gepubliceerd nog steeds. En dat het nog uitgezonden wordt. Maar ja, in ieder geval, het is niet meer zo dat ik zeg van, ik ga er heerlijk voor zitten om het gewoon eens te beluisteren. Alle verschuivingen, alle binnenkomers, alle zakkers, alle stijgers. Nou goed, nee, die tijd heb ik wel gehad.
1: Ja. Ja, maar wij zijn ook wat dat betreft ouder geworden natuurlijk. En vroeger was de top 40 voor ons natuurlijk een ware radiofeest.
0: Want, ja, het was een must, hè?
1: Dat was toentertijd was dat leuk om naar te luisteren. En, maar aangezien wij zelf ook op leeftijd zijn gekomen natuurlijk, luisteren wij voortaan op een heel andere manier natuurlijk naar radio als andere mensen.
0: Ja, dat klopt. Jeugd. Dat klopt.
1: Alhoewel er een tendens is, want de jeugd die schijnt veel meer naar oudere muziek te gaan luisteren.
0: Ja, dan komen ze bepaalde oude nummers tegen op TikTok. Ja. En dan gaan ze zich meer interesseren ook voor de oude muziek. En dan zijn ze van, oh, dat is leuk. Dat is de oorsprong. En dan gaan ze het ook echt opzoeken. Hè?
1: Kijk, en ja, dat sluit natuurlijk ook perfect aan bij de volgende plaat die we gaan draaien. We koppen hem zomaar in, hè. Want we gaan naar 1940 dadelijk, samen met Glenn Miller en zijn orkest. En ik heb nummer verkozen getiteld Tiger Wag.

0: Oh, een live-opname ook toch. Jongens, jongens, het kan niet op. Hè. Applaus voor jezelf, zeg maar altijd. De Tiger Rag was het orkest van Glenn Miller. En ja, mijn pas overleden vrouw. Nou ja, goed, dat is ook alweer 7 maanden geleden mogen. Die was ook zo gek van deze muziek op de een of andere manier. Want ja, gezien haar cd-verzameling, kwam ik op een gegeven moment ook nog een dubbel cd van Glenn Miller tegen. Terwijl ik er zelf ook er eentje had. Dus, ja, zo zie je maar. Hè. Dat zijn en blijven toch wel bepaalde raakvlakken. Dames en heren, hoe je het ook went of keert. Maar in ieder geval, we zijn er nog altijd tot 3 uur vanmiddag. En we hebben nog genoeg voor u in de aanbieding. En wat is het volgende wat we hebben opgespoord uit de muzikale rommelmarkt, zoals Evelien dat vroeger al in noemde? Hè?
1: Ja. Nou, we gaan zo dadelijk naar 1970 met iemand die met een nummer ook weer, zij was volgens mij in 1 dagvlieg, een top 40 notering haalde. Ze haalde de 14e plaats, stond 5 weken in de hitlijst en kwam binnen op 7 februari 1970 in de top 40. En ik heb het over de zangeres Elsje de Wijn.
0: Ah.
1: En ze had toen de tijd natuurlijk een nummer getiteld, jawel, dat voelde ik wel, Karel. En die gaan we draaien. Dus bij deze, hier komt ze.

Ja, wat betreft succes in de top 40 was inderdaad een eendagsvlies. Maar in ieder geval, ze is eigenlijk nooit weg te denken geweest. Ondanks dat het een eendagsvlies was. Want ze heeft op het gebied van Nederlandse muziek nog heel veel gedaan.

0: graffiti. En dat was dat plaatje Ome Shaki en zijn Naki. Plus dat hij nog een Red Bullet artiestenbureau had en dergelijke. En platenlabel. En dat vond de heer Verweij dus belangenverstrengeling, zoals ze dat noemen. Dus, maar ja, goed. In ieder geval... Ja. Ja, Joost de Draaier, hij is niet meer onder ons, maar hij is wel een van de aartsvaders geweest onder de DJ's.
1: Ja.
0: Want wie heeft er niet naar hem geluisterd?
1: Iedereen.
0: Ja, ja,
1: en ik ook. Hij was ook het voorbeeld van alle DJ's.
0: Ja, maar dus, de eerste echte was nog altijd Herman Stok, hè?
1: Tuurlijk. En die heb ik ook, daar heb ik ook een uitzending mee gemaakt samen met Rio Dops. Ook een echte vakbroeder, zeg maar, dus ja.
0: Ja, dat was echt een vakbroeder, hoor. Sowieso. Maar in ieder geval, die wist het wel te vertellen. Ik weet nog dat hij op een gegeven moment in 1967 had hij op Hilversum 3 ook een programma. Herman Stok, het programma Mix. En dat was heel veel nieuwe muziek. En dan had je ook een rubriek Nieuw op 33 toeren. Dus er werd er een nieuwe LP aan je voorgesteld.
1: Kijk.
0: Ja, toen had je nog LP's, hè?
1: Ja, dat was nog leuk. Maar ze komen terug, de LP's, want ze zijn al terug.
0: Ze zijn al terug
1: en er worden weer steeds meer draaitafels verkocht. En het wordt weer hartstikke leuk. En de cassette-recorders, die komen ook allemaal terug.
0: Ja, trouwens, het is zondag vandaag en ik weet dat op Radio Veronica heb je dus tussen 6 en 8 een programma dat heet De Platenzaak.
1: Ja.
0: En dat wordt gepresenteerd door een DJ van deze tijd eigenlijk. Maar in ieder geval, die is van alle markten thuis. Die heeft de complete platenverzameling op vinyl van zijn vader heeft hij bij hem thuis staan. En hij heeft twee draaitafels plus nog een mengpaneel dat vroeger is gebruikt op het station Cable One. Het station van Joost en Draaier vroeger, in de jaren 80. En in ieder geval op zondagavond van 6 tot 8 presenteert hij de platenzaak. Oude en nieuwe platen komen de revue passeren. En ook wat er opnieuw wat nieuw is uitgebracht op vinyl tegenwoordig. Nou ja, goed, hij doet het vanuit zijn thuisstudio. Dus dat is ook wel leuk om naar te luisteren.
1: Ja, dat blijft leuk. Hè?
0: En wie doet dat? Wouter van der Goes.
1: Kijk.
0: Een oude Radio 2-corrivé.
1: Zo, eens even kijken op mijn briefje. Want we gaan nu naar 1955 samen met Chuck Berry.
0: Huh?
1: Met een nummer getiteld No Money Down.
2: As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down.

0: Ja, Chuck Berry is ook een inspiratiebron geweest voor andere artiesten, hoor. Laten we eerlijk wezen, maar in ieder geval, hij was wel een van de pioniers op het gebied van de rock'n'roll, de blues. Zo ja, goed, hij heeft alles in zich, hè. Ja, in ieder geval de plaatmaatschappij Chess Records, die is altijd blij geweest met hem als hij wat uitbracht. Dus vandaar dat hij daar ook een heel langlopend contract had. Trouwens, wist u dat hij op zijn 90ste nog een album had uitgebracht? Vlak voor zijn dood. Ja, zo kan je gebeuren gewoon. Maar ja, ik had gewoon zoiets van, ga je dat nou nog doen op die leeftijd? Nou ja, hij doet dat gewoon, maar in ieder geval niet lang daarna was het gedaan met Chuck Berry. Maar hij heeft een schat aan muziek nagelaten. Nou, dat wil je gewoon niet weten. Echt, zit van alles tussen. Dus ja, zelfs,
1: wel leuk.
0: Ja, zelfs de Rolling Stones hebben nog nummers van hem opgenomen, voor zover ik weet. Even kijken wel. Ja, geloof ik. You Can't Catch Me bijvoorbeeld. Hebben de Stones ook opgenomen.
1: Ja, kijk. Ja, zo kan dat allemaal verkeren. Dus eens even kijken. Want we gaan nu van 1955 gaan we naar 1981. En ik ga iets draaien wat ook in de top 40 heeft gestaan. Namelijk, ze haalden de 5e plaats. En stonden 9 weken in de hitlijst. En kwamen op 3 oktober 1981, ja, klopt. 1981 binnen in de top 40. En het was een groep getiteld, een soort synthesizer groep. De groep was getiteld namelijk de naam van de groep Soft Cell. En ze hebben dus een nummer gemaakt getiteld Tainted Love. En dat was zo'n leuk nummer.
0: Ja, het is eigenlijk een soulnummer, hè, Tainted Love.
1: Ja, nou, dan zijn we helemaal...
0: Het is een soulnummer. Ja, tenminste, het komt uit de soulwereld. De originele versie, die stamt uit 1962. De beginjaren van Tamla Motown, Gloria Jones. En trouwens, zeker nog, later op latere datum, toen dus Mark Almond, de zanger van Soft Cell, solo was, had hij het samen met Gloria Jones nog een keer gezongen bij een live optreden.
1: Kijk, zie je dus, hoe kan het verkeren?
0: Nou, ja.
1: Goed, we gaan hem maar eens op je loslaten. Hier is hij dan, Soft Cell met Tainted Love.

0: Ja, je zou het maar hebben, die bedorven liefde. Nou ja, goed, meer is het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, het is slechts een plaatje. Een top 4 notering uit 1982, inderdaad. 81, 82 is een beetje dat grensgebied. Soft Cell was dat inderdaad, met die oude klassieker van Gloria Jones. Ja, we hebben nog genoeg te doen voor u, voordat het nieuws zijn aanval zal nemen om 2 uur. Dus ja hoor.
1: Ja, we hebben nog voldoende te doen. En ik hou hier even de teller in de gaten.
0: Ja, en, zeker.
1: We gaan het laatste nummer van dit tweede uur draaien. Over een aantal seconden. En dat is van de gebroeders Co. Yummy Yummy uit 2005. En die hoort u nu.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00. Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

Welkom terug bij het derde uur van Rons Muziekarchief. En we gaan natuurlijk heel snel weer starten met goede muziek. Want wat denk je van een nummer uit 1974 wat op mijn playlist staat? Het kwam uit in de top 40, haalde de eerste plaats, stond 15 weken in de hitlijst. En kwam als hoogste nieuwe binnenkomer binnen, dus was een alarmschijf. En dat gebeurde allemaal op 15 juni 1974. Ik heb het natuurlijk over de Rubettes met een nummer wat ze dus letterlijk en figuurlijk de hemel in hebben gezongen, namelijk getiteld Sugar Baby Love. En daar gaat u maar eens naar luisteren. Hier zijn ze.

0: Ja, dat was het enige plaatje waar die hoge stem van Paul Da Vinci op te horen was. Want na dit plaatje ging hij solo met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. En heeft nog enkele plaatjes gemaakt. Daarna, maar in ieder geval de Rubettes, die zijn nog een constante factor gebleven. Dat sowieso. Na Sugar Baby Love was er nog een heel leven voor zich. Trouwens, ja, was een plaatje uit de laatste dagen van Radio Veronica als zeezender. Ik kan me nog herinneren, 1974. God, zo hard gaat de tijd. 52 jaar geleden alweer. Hè? Moet ik me nou oud voelen? Of, nou, ik ben eigenlijk al zo vaak af van, nee, je bent gewoon zo jong als je bent. Maar in ieder geval, ach, over de Roulette gesproken hebben we nog wat leuke plaatjes gemaakt. Trouwens, echt, de laatste top 40 notering was in 1976 met You're the Reason Why. Een top 10 notering, maar daarna waren er nog wel enkele plaatjes zoals Baby I Know bijvoorbeeld. Tipperaar notering in 77. Maar in ieder geval, de hitnotering bleef helaas uit. Maar de muziek, die blijft.
1: Ja. Het was een heel mooi nummer in die tijd.
0: En ja, zeker.
1: Ik weet nog, ik had zo'n heel klein luchtorgeltje. En daar speelde ik dit nummer op. En toen vonden ze dat ik muzikaal aangelegd was. Dus, nou ja, dat is uit die tijd, die herinnering. Dus je ziet maar, hè? Het is goed allemaal kan lopen.
0: Ja, misschien vragen de luisteraars zich af van, hebben we het nou te doen met muzikale vrienden? Ja, ik heb ook diverse instrumenten bespeeld vroeger, dus. En ik heb nog een tijdje in het kerkhof gezeten, ook nog, dus.
1: Kijk, zo zie je maar hoe het allemaal kan lopen. Nou ja, en ik ben trompetist geweest, horenist, ik ben tamboer geweest. Ik heb ook van alles, ik speel ook nog deels keyboard. En ja, nou goed, ik ben ook druk met van alles, altijd bezig geweest. Dus ja, je ziet maar hoe het kan lopen, hè. En ik maak natuurlijk radioprogramma's. Dus dan ben je toch lekker met de muziek bezig.
0: Ja.
1: We zijn
0: een beetje in de, zeg maar in de voetsporen van Ferry Maat. Die had eigenlijk een... Ik heb u al wel eens eerder verteld dat hij eigenlijk conservatorium heeft gehad als klassiek pianist. Maar in ieder geval, hij heeft er nog wel dingen mee gedaan, maar zijn interesse lag toch meer in de andere vorm van muziek maken. Dus zodoende de DJ's worden. En nog steeds zijn radiostation heeft de Soul Show Radio.
1: Ja. Dus je ziet maar hoe het allemaal kan gaan lopen. Ja. Dus even kijken, waar gaan we nu naartoe? We gaan naar 1958 samen met Connie Francis. Met het nummer getiteld Carolina Moon.

0: Ja, zo is het nergens meer tegenwoordig, maar hier nog wel bij ons hoor. Carolina Moon was het uit de jaren 50 van Diana Sand, de zangeres die ook in verschillende talen heeft gezongen vroeger. Duits, Italiaans, Nederlands zelfs ook nog, hè? Ja. Ja, het is in ieder geval iemand die wel van alle markten thuis is, deze Connie Francis en haar Carolina Moon. Duitsreis, we hebben nog genoeg voor u. Ah, we gaan zo direct de jaren 80 in, volgens mij.
1: Ja, volgens mij. Ik moet even op mijn briefje spieken. We gaan zo dadelijk naar 1988. En we gaan iets draaien van Willy Alberti. En dit nummer stond niet in de top 40. En is een uitvoering die posthum is uitgebracht. Want Willy is gestorven in, als ik me niet vergis, 1987.
0: En, nee, 1985 was
1: het. Ja, kijk, daar zat ik over te twijfelen. Maar dit nummer is postuum uitgebracht na zijn overlijden, zeg maar. En is dus in 1988 uitgebracht. En is getiteld Rembrandtplein.

0: Ja, de naam Rembrandt, dat is natuurlijk wel een heel bekende naam. Overal, eigenlijk zo'n beetje. Zelfs hier. Maar in ieder geval, ik denk in één keer aan dat beroemde schilderij wat hij ooit heeft gemaakt van de Nachtwacht. Ja, en dan denkt u natuurlijk van, is er nog een plaatje over? Over de Nachtwacht van Rembrandt? Ja, denk maar eens aan die twee die altijd plaatjes maakten samen. Torres en Corstijn. Bijvoorbeeld, jij had ook...
1: Ja, inderdaad. De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat klopt, ja. Die, ja.
0: Rembrandt van Rijn, ja, dat is hier helemaal ter voet uit. Ja, nou hebben we het te pakken, hè. Goed, luisteraars, dames en heren, jongens en meisjes. Oh ja, we zitten nog steeds deze zondagmiddag en het is de laatste zondag in juli. En de dagen worden aanzienlijk korter, dat heb je ook wel waarschijnlijk gemerkt. Want het is, als ik opsta zo rond 6:30, dan is het nog enigszins licht aan het worden, als ik het zo zie. Klinkt heel raar, maar het is weer even een kwestie van wennen, maar het hoort bij de tijd van het jaar en het wordt steeds korter. De nachten worden langer en ook kouder. En gelukkig maar, dat slaapt ook lekkerder, dus... Ja. Dus voor iedereen is wel een beetje meegebaat eigenlijk.
1: Daarom, dus u merkt het als morgens dat het wel langer licht blijft. En ja, natuurlijk s'avonds zachtjes aan gaat dat ook gebeuren. Dat het weer wat eerder donker wordt. Ja, dus en dat krijg je na de vakantie. Dan begint het alweer op te schieten. En dan gaat het alweer, zeg maar, daarna richting weer het einde van het jaar. Dus dan gaan we weer de donkere dagen in, zoals dat heet. En,
0: ja, maar het ergste moet er komen, weet je.
1: Het ergste.
0: In oktober gaan ze weer mensen plagen. Dan gaat die klok weer een uur terug.
1: Ja, dan gaat die klok weer een uur terug. Ja. Ja.
0: Maar ja, daar heb ik minder moeite mee dan vooruit. Laat het eerlijk zijn.
1: Ja, mij maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Maar kijk, ik vind ook gewoon... Ze mogen het hele zootje afschaffen. Gewoon laat het normaal de tijd zijn die het is. Dus eigenlijk, goed. Maar maakt het er nog wel uit.
0: Ja, gewoon zoals vroeger in de wintertijd.
1: Daarom. Dus... tijd voor zoolmuziek. Want ik heb iets uit 1968 van een zekere Otis Redding.
0: Ja, niet anders, hè?
1: Het was wel een tip voor de top 40, maar haalde dus niet de top 40. En die kwam als tip zijnde op 14 juni 1969 kwam hij binnen in de tipparade als zijnde tip. En ik heb het natuurlijk over het nummer getiteld. En dan moet ik even kijken of het tussen deze spullen goed staat. Ja, die klopt. Het is het nummer getiteld Love Man. En die gaat u horen.

0: Nou, deze opname was gelukkig wel af. Dat bedoel ik, ik zal het zo direct even hoe het precies in elkaar zit. In ieder geval, dit was wel een opname die helemaal af was voor zijn dood. Naar Love Man van Otis Redding, in ieder geval postuum uitgebracht later nog. Maar de grootste klapper daarna, dat was natuurlijk in het najaar van 68, I've Got Dreams to Remember. Nou ja, daar kan ik wel heel veel in uiteraard. In ieder geval dat zoiets nog voort kan leven een jaar na zijn dood, zeg maar. Hè? Dat, ja, maar goed, in ieder geval... kijk, het zit nou zo... zoals bijvoorbeeld Sitting on the Dock of the Bay was ook een grote hit in de 68. Die opname was niet af, daar zat nog geen gitaar bij. Nee. En die gitaar werd bespeeld door... De gitarist van Booker T en Jam G is namelijk Steve Cropper. En die heeft nog vele opnames die nog niet af waren, heeft hij nog verder de gitaarpartij van zijn rekening heeft genomen. Totdat hij op een gegeven moment alles af was. En dat hij zei van, nou kan ik geen Otis meer horen. Ja, zo kan het ook gebeuren.
1: Ja, zo zie je maar.
0: Ja,
1: ja, het is wel leuk dat je dat nog weet uit de muziekgeschiedenis.
0: Ja, ik was toen een jaar of 14. Nou ja, goed, ik kan het nog heel levendig voorstellen hoor.
1: Eens even kijken, we gaan nu naar 1996. Ik heb een nummer verkozen wat nummer 1 werd in de top 40. Stond 13 weken in de hitlijst en kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Dus was een alarmschijf. En kwam dus in de top 40 binnen op 24. Eens even kijken, augustus 1996. Ik heb het over de Spice Girls. En wij gaan dat nummer beluisteren, getiteld Wannabe. En die gaat nou komen.

0: Dat is ook weer zo'n voorbeeld van een plaat van... is het nou soul of is het iets anders? Ja, ook weer zo'n crossover plaat. We hadden nog eentje gehad in de voorgaande uren. Je zet maar on fire van Tino Charles, ook zoiets. Hè? In ieder geval, dit valt onder hetzelfde kaliber. Is het nou soul? Is het geen soul? Is het... het is eigenlijk een poppy plaatje, maar van de andere kant zeg ik... finger popping soul. Wannabe van de Spice Girls, 1996. Dat was in een tijd dat iedereen in twijfel zat van wanneer gaat de wintertijd weer in. Dat was het eerste jaar dat de wintertijd dus weer inging eind oktober in plaats van eind september. Dat was voor mij wel even schrikken, want ik dacht van ja, wat heb ik nou voor mijn fiets hangen? Hè? Geen klok terug uitgezet. ja, dat kan verkeren. Maar goed, we hebben het net al over die zomertijd gehad en die wintertijd. We gaan er niet meer verder over discussiëren, want we hebben nog genoeg muziek voor u. Dat is eigenlijk veel belangrijker op dit moment.
1: Ja, want we gaan... Toevallig hebben we het dan een beetje over de zomertijd gehad. Nou, daar past dit nummer uitstekend bij. Uit 1945 van Tommy Dorsey en zijn orkest. Getiteld On the Sunny Side of the Street.

0: Nou ja, dat is typisch heerlijke muziek om bij uit te buiken voor degene die de maaltijd of de lunch of de brunch achter de rug hebben. Dit van het orkest van Tommy Dorsey uit de jaren van weleer. On the Sunny Side of the Street. Ja, toch een mooi thema voor zeker dit jaargetijde. Pas heel toepasselijk. Ja, volgens mij begint het een beetje op te klaren, geloof ik, dacht ik. Het is wel dat het licht wordt, maar of het nou echt zon is op dit moment. Nou, nee. Maar goed, ik weet nog dat mijn vader, ik denk als hij dat gehoord zou hebben, als hij nog geleefd zou hebben, en hij hoort dit, zal hij trots op ons geweest zijn. Dat wij dit durfden draaien, overdag op een zonnige zondagmiddag. Op een heerlijke zomerse zondagmiddag.
1: Ja. Ja. Ja, ik vind dat gewoon, dit moet kunnen. En het is ook nog eens een lekker instrumentaaltje. Ja goed, instrumentaaltje voor een gedeelte.
0: Ja, wordt wel in gezongen.
1: Wordt gezongen, maar het is gewoon van die feel-good muziek, hè? Zou je kunnen zeggen. Dus lekkere muziek en het moet kunnen. Dus waarom ook niet?
0: Ja, trouwens, over feel-good of easy listening muziek gesproken. In Amerika, als je internetradio, wemelt het van die zenders. Dus ja. Je hebt je keuze.
1: Dus dan kun je echt, moet je daar maar eens rondneuzen, zou ik zeggen. Ja. Tijd voor het volgende. We gaan iets Nederlandstaligs draaien. En ze haalden er geen top 40 mee. Het was een tip. En ze haalden dus, de tip raadde de ingang. Zeg maar, verder haalden ze dus daar niks verder in. Maar de tip die kwam binnen op 14 november 1970. En ik heb het over Connie Vink. En nou zie ik al hier dat hier iets niet klopt, want op mijn papier staat notabene het nummer is in 1972, maar hoe kan hij dan binnenkomen in 1970 in de top 40? Dus er zit ergens een fout, of het zij op het album met het jaartal wat er staat, of het feit dat in het boek van de top 40 verkeerde informatie staat. Nou, daar kan ik me eigenlijk niet indenken.
0: Maar nee,
1: kan
0: ik ook niet indenken.
1: We houden het maar even zo als het is. Connie Vink met het kinderkoor De Schellebellen. En die maakte toen een tijd een liedje getiteld Maak je niet dik. En die gaan we op u loslaten.
0: Ja, het is 1970, Ron.
1: 1970, ja. Oké. Dan is het waarschijnlijk dus op de cd-album. Want er komt van liedjes of liedjes die herinneringen doen aan leven zit daar. Dat is zo'n een album wat door de Phonogram Philips maatschappij werd uitgebracht, zeg maar, toen dat hebben. Die hebben ze op cd gezet. En waarschijnlijk is daar iets fout gegaan in de inleekkaart. Dat daar foute informatie op staat. Maar goed, in ieder geval, we gaan deze toch de revue laten passeren. Het zou overigens kunnen zijn dat het een uitvoering uit 1972 is. Dan kan het dus wel.
0: Maar, dat lijkt me onwaarschijnlijk.
1: Ja, dus, maar goed, dat moeten we even kijken hoe dat klinkt. Maar in ieder geval, hier gaat hij voorbij komen.

0: Ja, maak je niet dik. Dun is de molen inderdaad 1970. Een Tipra-notering. In ieder geval, het origineel komt uit 1969. Het is namelijk een vertaling van het nummer Think It All Over. Van degene die schreef, dat was Chris Andrews natuurlijk. En die schreef heel veel nummers voor Engelse zangeres Sandy Shaw. En deze Sandy Shaw was vooralsnog, tenminste haar laatste plaatje dat ze toen uitbracht in 1969. Het werd hier ook geen hit, maar wel veel gedraaid. Zeg maar gewoon een feel-good plaatje, een echte radioplaat, want iedereen kent het. Dus vandaar. En het is een melodie die blijft hangen. En de tekst van dit nummer dus inderdaad, maak je niet dik, is pakkend. Dat kan op iedereen slaan die zich druk maakt en die zich gaat stressen om het minste geringste. Nergens van horen, jongens. Doe op dat kalmpjes aan. Het leven is toch al zo gejaagd.
1: Ja. Er zijn nou eenmaal mensen die altijd beren op de weg zien. Nou, dan moet je misschien weer kopen en die beren uit de weg ruimen. Ja, probleem opgelost. Ja. Dus zo simpel werk. Nou ja, ik ben natuurlijk geen dierenbehul, maar het is overdrachtig natuurlijk bedoeld. Het is niet figuurlijk bedoeld dat je nou echt een machinegeweer moet kopen en op een beren moet gaan schieten. Want dan ben ik ook weer iets te veel
0: dieren. Nee,
1: daar
0: worden al genoeg dieren afgeschoten. Want er vroeg laatst nog iemand aan mij van, komt Bor de Wolf nog terug bij jullie? Ik zei nee, want die is bang dat die afgeschoten wordt.
1: Ja, stel je voor. Hè? Dus.
0: Maar ja. En toen kwam het feit van, ja, er is dan ergens een wolf op de radio. Ik zei, ja, als je Gerja Wolf bedoelt, dat is een heel aardige wolf. Die mogen ze niet afschieten.
1: Maar ik kijk eens op een briefje, want we gaan van de 70 jaar gaan we naar 1958 met de Kodaks. Met een nummer getiteld OG, oh gosh.
2: Won't you tell me what you think of?

0: Nou ja, de een zegt dit nummer lijkt nergens op, maar ik zeg dit nummer lijkt overal op. Want dan zou je elk nummer uit die tijd wel die enigszins op dit nummer lijkt in kunnen plaatsen, bewijs van. Hoe raar dat ook klinkt, maar in ieder geval, het is wel zo. De zaak is, en ja, de codex, ik denk van, heeft het nou iets te maken met filmrolletjes of zoiets eigenlijk? Sluikreclame? Gaan we weer, jongens? Ik weet niet waar we vandaag houden, maar het is, ja, de medelijkheid slaat weer toe, dames en heren. We lopen tegen het eind van de uitzending aan, dus dan krijg je zoiets, hè? Ja, heb ik er alleen maar last van, of hoe zit het nou precies?
1: Ja.
0: Denk het, hè?
1: Ik zou het niet weten.
0: Nee, houd er maar op dat ik er alleen maar last van heb vandaag, maar ja, er komt, het is gisteravond gezellig geweest en we hebben lekker gegeten, dus daar zal wel aan liggen, maar er zat niks verkeerds in het eten. Dus anders had ik hier niet gezeten, dames en heren.
1: Zeg, het volgende nummer komt uit 1983. En de zangeres die had er een best goed klinkend nummer mee in de top 40, want ze haalde de 7e plaats. En stond 9 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 12 februari 1983. En het is meer zo'n echt discotheeknummer. Ik heb het over natuurlijk de zangeres Sharon Redd. En die had in die tijd een nummer.
0: Toch niet In the Name of Love, hè?
1: Juist.
0: Ah, kijk.
1: Die heb ik klaarstaan.
0: Daar zijn we helemaal bij.
1: Die gaan we dus maar eens instarten. Hier is ze.

0: Ja, ik vind eerlijk gezegd de 12-inch versie zo alledaagse. Ik noem maar gewoon de King Size uitvoering van In the Name of Love uit 1983 van de Amerikaanse zangeres Sharon Redd. En dat is alvast een voorschop op Andy's Soul Hour dat binnenkort ook weer terugkomt. We hebben nog genoeg muziek voor. We gaan gewoon per snel door, want het is zo afgelopen voor de eigen net hoor. Gezellig, je kent geen tijd zeggen ze, maar ja, het is zo voorbij. Dus en ja, we zitten er ook voor om de tijd nog eventjes heerlijk vol te maken met hartverwarmende muziek. Wat het ook zei, het hoort er gewoon eenmaal bij. Dus wat mij betreft...
1: Ja, ik kijk even op mijn briefje, want we zijn nu toegekomen aan een Nederlandstalig nummer uit 1961 van Doris. En we moeten eraan geloven, Andy.
0: Oh.
1: We gaan op manoeuvre. Hoor maar.
2: Duim op de naad van de broek.

0: Nu draait het op.
1: Ja, Doris?
0: Ja?
1: Kan hem niet even rusten?
0: Wat?
1: Ik vraag, kan hem niet even rusten?
0: Rust is echt bijna helemaal.
1: Man, we zitten onder de blaren.
0: Ja, nou, niks aan doen. Niks aan doen, anders gaat het over. En door blijven lopen.

Zo, mannen. En nou in groepen van vier verspreiden. Ja, en jagen ingraven. En allemaal je scheppie gereed houden. En doe nou maar net of dat je een dagje naar Zandvoort gaat.

0: Ja, en toen was de oefening afgelopen natuurlijk. Einde oefening op manoeuvre van Doris. Uit de tijd van weleer, dames en heren. Ik heb nog iets over de volgende artiest. Die kent er natuurlijk van die andere hit uit de jaren 80. Tell It To My Heart. Maar in ieder geval, we hebben het over een andere plaat nu. Een coverversie van Can't Get Enough of Your Love van Barry White. Deze keer gedaan door Bianca San Taylor Dane, als het goed is.
1: Ja, en die gaat u zo dadelijk horen. En ik vertel nu even, ze haalde de 8e plaats aan mijn top 40. Stond 10 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 31 juli 1993.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn er voor vandaag weer doorheen. Ja, Rons muziekarchief, samen met Andy natuurlijk.
1: Ja, tijd gaat snel, hè?
0: Ja, en u hoorde nog het hele mooie nummer van Taylor Dane. En dat was eigenlijk een nummer van Barry White, maar zij vertolkte ook heel goed. Een mooi nummer. En ja, dan namen we dus zeg maar afscheid mee voor vandaag. En ja, dus we zitten nog in eindtune en we zijn intussen afgekondigen. Ik hoop dat iedereen met heel veel plezier heeft geluisterd. Ook nog de mensen in Eerbeek die later in hebben geschakeld. Ik hoop dat jullie ook met veel plezier hebben geluisterd. Wat ons betreft, wij gaan ons weer opmaken voor een volgende uitzending van volgende week. En dan hebben we nog een uitzending volgende week. En dan even een weekje pauze. Dan hebben we de week daarop geen uitzending. Maar volgende week wel. Dus bij deze, ik zou zeggen, veel luisterplezier nog met de Turkse collega's. En ja, wat mij betreft een prettige dag nog verder. Tot volgende week.
1: Oké, bijten, volgende week.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Laila Lies Saatler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Laila.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Laila Lee Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Laila Lee.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Nee, Celi Pesach.
1: Pesach.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

boştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin

0: Kaliteli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Wetterspiegel in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Nee,
1: Celie Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Wees

0: hakikidir sözleri dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Sona erdi.
4: Üzülme, yine gelecek.
5: Beethoven in Helmont.
6: Dietrich Helmont.
5: Joe Metey.
6: Golden Memories.
7: Golden Memories.
5: Dietrich Helmont. Nieuws.
8: 7 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
11: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
10: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
11: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
10: of Ellie
11: op vdmortel.nl. Rusten!
12: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
12: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
13: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
14: Dit is Helmond.
13: Goal.

Een weekje is weer helemaal niks, hè? Zo is het zondag en zo is de volgende zondag. Een hele goede avond, luisteraars, en welkom bij Dit is Helmond. Mijn naam is Tony Versveld en dit is Golden Memories op Dit is Helmond. Rock and roll natuurlijk, rockabilly, rhythm and blues, doo-wop country en natuurlijk een klein beetje soul. Iedere zondagavond tussen 7 en 8. En ik geef je mee naar 1955. Dit is mooi. Voor Atlantic Records, Big Joe Turner.

Ja, en het jaar was 1961 voor Tiltwackers, de Trent Els, Don't You Hear Me Calling Baby. En daarvoor, voor Atlantic Records, was dat natuurlijk Big Joe Turner, Flip, Flop en Fly voor Atlantic Records. En het jaar was 1955. Want wij gaan heel vlug door.

Eigenlijk begon trouwens met Scotty McKay. The Girl Next Door, She's Walking. En dat noem ik allemaal uit 1961. En ik weet het, Elvis nam het ook op. Hè, voor zijn album uit 1960, Elvis Is Back. Maar deze uitvoer van Scotty McKay is zeker niet verkeerd. En toen nam ik je mee voor Decca Records na 1958, de Taiwans, Blast Off. Oké, als jij net je rij hebt aangezet, blijf lekker bij je, want deze muziek hoor je nergens meer. Alleen maar hier op Dit Is Helmond, of, ik weet nog eens ander, Walking 24/7 Radio, luister daar ook eens een keer naar. En daar kom je mij ook tegen. Dus, Walking 24/7 Radio, luister een keer. Oké, we gaan een beetje reclame maken, mag hè? Ja, oké, ik neem je mee naar 1957. Voor Sun Records, Hayden Thompson. Let's walk.

de kingen, Elvis Sunwackerts. Memphis, Tennessee, 11 juli 1955 nam je het op. En dat is B-kantje natuurlijk, I Forgot To Remember To Forget. Zijn laatste Sun-single, natuurlijk voor Sunwackerts. Voordat hij naar, natuurlijk naar RCA ging verhuizen voor een leuk bedrag. Oké, en tevoren draaide ik Hayden Thompson. Ook voor Sunwackerts, Sun-singeltje uit 1957, Fairland Rock. Oké, Columbia Records 1958. De volgende. Ook leuk, One Yourself.

En was het mooi of was het mooi? Nou, ik vond het geweldig. Uit 1998 natuurlijk Big Sandy van zijn album Dedicated to You. I'm living it up to you. Geweldige opname, geweldig nummer. En daarvoor draaide ik Clay McFulton, Wait and See uit 1961. Oké, van 1998 neem je mee naar 1959 van Carl Records.

Uit Utrecht natuurlijk, Machief Justin uit 1998. En daarvoor draaide ik Baker Knight, Just Relax, Carl Records en het jaar was 1959. Oké, 1958 voor Gold Band Records. Ah, dit is lekker. Hellfire, Blue Stop Knocking.

En wat heeft deze Jason Little Richard geweldige muziek gemaakt, hè? In die jaren 50. Begonnen voor Archie en Victor. Taxi Blues. Geweldig nummer. Daarna overgestapt naar Specialty Records. Super. Dit was uit 1959. Voor Specialty Records. Little Richard natuurlijk. Shake a Hand. En daarvoor hoorde je wat Rockabilly uit 1958 voor Gold Band Records. Het blijft een mooi nummer, hè? El Fire. Blues. Stop Knocking at My Door.

En het jaar was 1956 voor King Records, Let Him Over, Fall Down the Blinds, King Records. En daarvoor hoorde je Mimi Woman. Deze Mimi Woman trad vorig jaar nog op in Viva Las Vegas. Hè? 90 jaar oud. Ze vierde haar verjaardag daar. Ze werd 90. En afgelopen kijken, pas geleden, ook nog was ze aanwezig op het Rockabilly Festival The Wave in Engeland. 91 jaar, nu dus. Geweldig. Mimi Woman, Oh I Like It, Decca Records, 1954.

Ja, In My Little Black Book. Ken Dick Swaggart. En het jaar was 1960. De eerste hit voor Lou Rawls. En daarvoor Wood and L. We'll Go Party voor Imperial Records. Imperial Records, 1957. Oké, zal ik nog één keer Elvis doen? Vooruit dan.

Ja, het jaar was 1956 voor Decca Records. Jackhammer, de Football Rock. Ha, lekker plaatje, zeg. En dat op de zondagavond hier bij Dit is Helmond. Ik bedank je voor het luisteren. Ik ga alvast afkondigen, want anders drukken ze me daar weer weg, zeg. Al een paar keer meegemaakt, hè? Ja. Oké. Hey, daar nog veel plezier met Cor Kolen met zijn programma More Than Helm Rock. Ook rock, hè? Ja. Iets anders, maar ja. Het is lekker aan laten staan deze radio. Op Dit is Helmond op de zondagavond. En ik spreek jou volgende week weer. Tussen 7 en 8 hier op de... Op deze zender, hè. Dit is Helmond. Bedankt voor het luisteren. Ik ga er dadelijk uit met... misschien dadelijk nog een plaatje daarna. Maar ik begin dadelijk met Jimmy Houghton. Cool Cat. Voor Fernwood Records 1959. En daaraan sluitend, ik denk nog een stukje van O. Henry. Wanna Jane. Fernwood Records 1959. Fernwood Records, zo moet ik het zeggen. Hey, tot volgende week. En maak er nog een gezellige zondagavond van. Hey, bye bye.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond.

Er is weer zo'n liedje wat je eigenlijk heel weinig, eigenlijk te weinig misschien wel, hoort. Ron Kiel Band. Anderen kennen hem weer gewoon als de band Kiel. Tears of Fire. Ja, ook zo'n knijter van een liedje wat je eigenlijk toch altijd wel bijblijft als je het eens een keer gehoord hebt. Onlangs, een aantal jaren terug, is dat weer helemaal geremasterd door die beste Ron Kiel. En er is dan zo'n EP'tje uitgekomen met de naam Kield. Goed, zondagavond. Jawel, zondagavond. Een iets wat, nu zonschijnende avond. Een paar uur terug was het een behoorlijke druilerige zondagmiddag. Zondagavond. Goed, het is zondagavond. Alweer voor de zoveelste keer natuurlijk. De laatste keer van dit seizoen. Shit, hè? Ja, maar ook een DJ, net als ik, heeft gewoon recht op een aantal weken vakantie. En dat is bij mij gewoon niet anders. De laatste uitzending van vanavond en in september, de eerste zondag van september, ben ik daar weer gewoon van de partij hier vanuit die prachtige, machtige mediatoren van Dit is Helmond. De verzoekjes, ik heb ze weer allemaal mooi in een rijtje gezet. Natuurlijk voor het tweede uur, voor de verzoek ook non-stop. Ik heb een onnoemelijke mooie Seven Heaven binnengekregen van onze zuiderbuurlijke vriend Dennis. En ook de tip van Pat, die dan ook in de tweede uur komt, die mag er ook gerust wezen. Net als dit. Ik doe altijd even een paar liedjes die we kennen. Ik vind dat zo leuk.

Stel, je hebt een oom en die oom die heet Ted. En verhip, die ome Ted kent ook nog een heel mooi deuntje gitaar spelen. Nou, je gaat zelf muziek maken. Zie hier Damn Yankees natuurlijk, Come Again. Met onze ome Ted op de gitaar. Goed, muziek van vrienden. Ik draai het graag. Heel graag zelfs. Gewoon waar je op, toch op een gegeven moment door de jaren heen een leuk contactje mee hebt opgebouwd. En dat is zowel nationaal als internationaal. Nou, dan hoor ik jullie daar allemaal al denken aan die ene kant van die speaker. Oh, ja, wel, internationaal, man. Ik bedoel, buitenlandse als een... Hier, daar had het dus al. He, dat wordt bij mij al vaak genoeg heel lastig. Maar ik heb een aantal jaren terug Mignon leren kennen. Die gasten uit Scandinavië. En ja, die maken nou eenmaal muziek. Een beetje wat het midden houdt tussen progressief, pop en rock. En de ene keer is het wat poppier. De andere keer is het misschien wat meer progger. Maar luister wel, die gasten draaien ondertussen al een 25 jaar mee. Ik heb ze eigenlijk al door de jaren heen gewoon bestempeld als vrienden van de show. Het album Vital Works is daar eigenlijk debet aan dat ik ze ben gaan volgen. Dus we praten alweer over heel wat jaren terug. Oh ja, ja, nou moet ik zelf even goed kijken. Ja, 2015. Met dat hele prachtige, machtige tango-liedje erop. Een wat? Een tango-liedje erop. Nou, DJ, je kunt me alles vertellen, maar dat geloof ik niet. Nou, als je dan gaat luisteren naar Otra Vez, en als je daar dan weer de betekenis van wil weten, dat weet ik wel, want dat is opnieuw. En je volgt een beetje de telling van het liedje, kom je erbij uit dat je daar een tango mee kan doen.

Ja, en ik zeg eigenlijk altijd wel heel oneerbiedig van... Goh, als je toch een bepaalde leeftijd hebt bereikt... Ga lekker met pensioen, ga lekker genieten. Ga je tuin schoefelen of zoiets. Maar wat ben ik blij dat onze gepensioneerde brandweerman David Forbes... samen met zijn kornuiten uit het prachtige machte Canada... met de band Boulevard nog gewoon heerlijke, lekkere muziek maken. Heaven help me. Jazeker, heerlijk. Ja. Ja, er is nog eens iets, hè. Potdikke. Ik ben ruim een minuut te vroeg. Huh? Ja, ik ben ruim een minuut te vroeg. Heel vaak ben ik met onze zuidenbuurlijke vriend Dennis... wel eens ooit wat te laat. Alleen, nu ben ik wat te vroeg. Ja, en dan hoor ik jullie allemaal zeggen... het moet precies om 11:30. Kijk, het is nooit goed. Maar wat wel goed is... en dat was namelijk die hele mooie brug... die ik eigenlijk maakte tussen... Cobra en de Lotus, wat ik draaide, Soldier, lekker pittig. Met Heaven Help Me van Boulevard, weer gewoon wat lekker rustig. Naar de Seven Heaven van deze avond. Ja, de laatste Seven Heaven van het seizoen. Ja, gelukkig niet de allerlaatste, want dat zou wel heel erg jammer zijn. Maar hij stuurde in Philip Bardwell van het album In a Perfect World. Vroeg hij aan als Seven Heaven Love Me a Second Time. En als je het gehoord hebt, weet je echt wel waarom dit een echte Seven Heaven waardige track is. Philip Bardwell.

Dat West Coast EOWA, wat blijft dat toch ook een prachtig, machtig genre binnen het hele rockgebeuren. Dus, Lost Me A Second Time, Philip Barwell. Ja, deze uit de hele oude doos. Dit is Double Vision, Foreigner.

0: Lekker, hè?
1: Ja, dat is ook al van heel lang geleden. 1978, Double Vision. Natuurlijk, onze vrienden van Weleer, Foreigner. Kan het dan nog ouder? Jazeker. Heb je dan toevallig iets ouds van Journey? Jazeker. Uit 1975, Kohoutek. Dit is Journey, zoals je Journey niet heel vaak hoort.

dat toch wel wat iets wat apartere geluid van Journey. Wat we, ja, waar ze eigenlijk mee begonnen in de jaren 70. En natuurlijk, de rest is geschiedenis. Bla bla bla bla bla bla. Het werd allemaal wat commerciëler, het werd allemaal wat radiovriendelijker. En dan snap ik het heus wel, beste muziekvrienden, dat je dit zoiets in elk geval niet van Journey verwacht. Goed, ik heb nog tijd voor twee platen. Laten we dan maar eens gewoon vlug beginnen. Iets met het licht zien, maar dan op zijn Ghosts.

Two Worlds. De uitluisterplaat van het eerste uur hier bij Moordenaar Rock op die 107.2 FM. We gaan zo even naar het nieuws. En dan het tweede uur natuurlijk de verzoekhoek non-stop. Gewoon lekker jullie plaatjes in dat uur. En natuurlijk ook de tip van Pat. Tot zo. Tot na het nieuws.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. 1 vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij 1 van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: More

Dit is Helmond, ditishelmond.nl, de app, de site, de socials, noem het allemaal maar op. Daar zijn wij allemaal te volgen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, alle dagen van het jaar. Modern Helmrock is daar ook op te volgen, uiteraard. Alleen vanaf volgende week, even de maand augustus niet, want dan heeft de DJ zijn welverdiende vakantie. CC op de camping. Dat gezegd hebbende, de verzoekhoek non-stop. En eigenlijk een leuk terugkerend gebeuren binnen het programma Modern Helmrock. Want waar vind je het nog echt zo'n stukje, zo'n verzoekhoek, waar het gewoon allemaal gedraaid wordt? De verzoekhoek non-stop gaat beginnen.

Non de Shangawang. Dat was lekker. Empires Never Last is de track. Galahad, de band, aangevraagd. Invisible Noise van onze vrienden TNT was aangevraagd, dus gedraaid. Het prachtige, machtige In Harm's Way, natuurlijk. Omdat, we weten het, Metal Church aangevraagd en gedraaid. Rabbit, Just Go Away, aangevraagd en gedraaid. DC Drive met Young Gun aangevraagd en gedraaid. Overigens trouwens is wel heel leuk, hè, DC Drive. Als je daar weer de helft van pakt, dan kom je uit bij Adrenaline. En Adrenaline had weer een leuk nummertje in een of andere film. Ergens in 1986, als ik me niet vergis. Kan ook 85, kan ook 87 zijn geweest. Dus dat, een nutteloos weetswaardigheidje. Hey, de tip van Pat. Bij Pat Martens is het eigenlijk altijd best wel van het pittige soort. Hè? Dat je zegt van, hey, Londe, Young. Dat je daar jullie kennis mee wil laten maken. Misschien wel leren. Maar nu heeft hij het ook weer eens voor. Vanavond heeft hij het dus over een andere boeg gegooid. En dan kun je ook zien dat zo'n Petje Martens ook heel breed in zijn muziek zit. Het album is Echoes of Time. Een 80's tribute. Huh? Gaat hij nou een tribute dingetje, zeg maar, als tip geven? Nou, dat doet hij zo slecht nog niet. Want ik heb het over de Braziliaanse band Fleece. Maken ondertussen best wel wat albums, afwisselend eigen werk en coverwerk. Nou, hoe mooi is dat dan? En inderdaad, Echoes of Time, wat onlangs is uitgekomen, ja, staat gewoon lekker vol met die covers uit de jaren 80. Kijk, en als je dan inderdaad toch ook een persoon bent die eigenlijk die tijd zeer wel heeft meegemaakt, dan is dat gewoon heel leuk om naar te luisteren. Het is zelfs zo leuk om naar te luisteren dat ik er twee achter elkaar gooi van dat album. Petje had de tip als I'll Be Over You. Ik heb hem niet geluisterd. Eerlijk is eerlijk, ik heb hem niet geluisterd. En daarachter gooi ik van datzelfde album Burning Heart erachteraan. Want ik ben eigenlijk wel eens reuze benieuwd hoe dat dan gaat klinken. Een jaren 80 cover, maar dan in het nu. Nou, onderweg is aan het komen gaan. De tip van Pat. Vlies! Uit Brazilië. Van het album Echoes of Time. I'll Be Over You. Met daarachter Burning Heart. En eerlijk is eerlijk, ik heb ze allebei nog niet geluisterd. Dus ik ga het luisteren op het moment dat jullie het luisteren.

Nou, dan heb je eigenlijk twee knijters van nummers uit de jaren 80. En niet zomaar twee knijters van nummers, maar bijvoorbeeld in I'll Be Over You. Inderdaad, ik had dat ook al kunnen zeggen dat dat van Toto zou zijn en Burning Heart van Survivor. Maar als je dat dan weer hoort en... ik zou eigenlijk bijna zeggen, zet die plaat op, doe je ogen dicht en laat je meeslepen naar de jaren 80. Hier word ik als luisteraar althans heel blij van, ook als DJ. Daarom heb ik er twee van dat album maar eens achter elkaar gegooid. Doe ik niet vaak, maar toch, Fleece, onthoud die naam. Want ze hebben het echt, ja, als je dit hebt gehoord, beste luisteraars, ze hebben dit verdiend. Punt. Door, want ik heb namelijk nog een verzoekje openstaan. En er komt daarna nog een iets of wat een langere track achteraan. Dus ik moet eigenlijk nog opschieten ook. Daar komt-ie. Heretic and Kingdoms Fall.

Ze Hilmer van Ray. Ne oblivicaris. Obliviscaris. Ja, melodieus death metal. Het geeft een beetje maar een naam. Het vergt altijd wat gewenning, om het zomaar even te zeggen. Hey, de laatste. Ja, het is gewoon een hebben dingetje voor mij. De laatste.

Van de week zat ik eens op Facebook en er kwam op een gegeven moment van Hans wat voorbij over een begintune. Hè? Zo van liedjes, van series van vroeger. Natuurlijk, Hill Street Blues, die team, die is geweldig. Cheers, die team is geweldig. Perfect Strangers, die team is geweldig. In mijn ogen is nog altijd Fort Boyard, ook de originele versie, gewoon een geweldig stukje mooie muziek. Het heeft niks meer rock te maken, verre van dat. Maar dan ga je gewoon zoeken en dan kom je dit tegen. Een metal cover van Fort Boyard.

0: door de Tsjechische band Andragona. Ook al overigens een aantal jaren terug, hè. Het is niet iets van gisteren. Hé, hey, maar het zit erop, beste muziekvrienden. De DJ die gaat onderweg gaan naar zijn eigen Fort Boyard aan de Maas. En daar blijft hij gewoon een aantal weken. En ook ja, de hele maand augustus, de zondagavonden, ja, zal er wat stilletjes zijn zonder Morten Elmrok hier op die prachtige, machtige zender. Dit is Helmond. Dat gezegd hebbende, dus niet getreurd. De eerste zondag van september ben ik weer terug natuurlijk. Samen ook met op de achtergrond de redactie mevrouw. En natuurlijk ook namens het hele team van More Than A Feeling. Want ja, de overlap die is er nou eenmaal. Dat is ook het leuke van onze shows. Natuurlijk denk ik ook nog een oprecht en terecht een fijne vakantie gewenst. Althans, voor de mensen die vakantie hebben of nog gaan krijgen of al gehad hebben, om het even. Ik ga lekker daar komende week met mijn ballen in de zon liggen. En dan horen jullie mij in september weer allemaal terug. Bedankt natuurlijk weer dit seizoen voor jullie actie en reacties. De inzendingen, de flauwe grappen, de foto's, noem het allemaal maar op. Dat is wat Morten Helmrock maakt al jarenlang. Ik zeg de groetjes, adieu met een du en fijne vakantie.
1: Speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond nieuws.
3: 10:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Lars Melitza met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Atlanta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is